0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan anderhalve euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Het ziet er naar uit dat er nog een verdere stijging komt, omdat de prijs van vloeibaar gas opnieuw stijgt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
6: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten, wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
5: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Bree in Limburg is een groot drugslab ontdekt. Bij de inval kon de politie ook 4 verdachten oppakken. Volgens het parket ging het om een zeer groot lab in een loods. Het is niet duidelijk welke drugs er werden geproduceerd en om hoeveel drugs het gaat. Bij de hacking van de internetbank Revolut zijn de gegevens van 680 klanten gelekt. Onder hen ook 10 klanten uit ons land, dat meldt de bank zelf. Gisteren raakte bekend dat een oplichter zich voordeed als een overheidsinstantie en persoonsgegevens opvroeg via mail. In totaal heeft Revolut zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken met maximaal tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maximaal rond 19 graden.
7: Here we go, right now.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Lunababy.be.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rjrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
4: Er zijn ook 10 klanten uit ons land getroffen bij de hacking van de Britse internetbank Revolut. Dat meldt de bank zelf. In totaal zijn de gegevens van 680 klanten gelekt nadat een oplichter zich voordeed als iemand van de overheid en zo via mail gegevens van mensen opvroeg. Revolut heeft in totaal zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan anderhalve euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En wellicht zal die prijs verder blijven stijgen, omdat ook vloeibaar gas duurder wordt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
5: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten, wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
4: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. En op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun derde groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig tweede in hun groep. De top 4 stoot door naar de achtste finales. We krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag, maximaal tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt wel de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en opnieuw kans op buien bij zo'n 19 graden.
6: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: zeggen, Sergio. Ben een beetje te vroeg, maar ja, ik zal hem allemaal doen. De nieuwsflash van 6:30.
1: Er zijn ook 10 klanten uit ons land getroffen bij de hacking van de Britse internetbank Revolut. Dat meldt de bank zelf. In totaal zijn de gegevens van 680 klanten gelekt nadat een oplichter zich voordeed als iemand van de overheid en zo via mail gegevens van mensen opvroeg. Revolut heeft in totaal zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En wellicht zal die prijs verder blijven stijgen, omdat ook vloeibaar gas duurder wordt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
2: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
1: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. En op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun derde groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig tweede in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. We krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag, maximaal tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt wel de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en opnieuw kans op buien bij zo'n 19 graden. Yeah!

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket van streamingdiensten aan. Nochtans is illegaal streamen niet zonder risico, zegt technologie-expert Kenneth Day.
6: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren, is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat die een minderlijke schikking voorgeschoteld krijgt, dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
5: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in Midden-Oosten. En wellicht zal die prijs verder blijven stijgen. Je hoort journalist Sven Ponsaert.
7: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan 3000 euro. Het is ook maar liefst 330 euro meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
5: En de herfst en de winter komen eraan. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het om zijn lichaam gaat. De prof is een Brit van 45. Hij vertrok eergisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zette een grote zoekactie op. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier op X. Het ziet er naar uit dat die drone vanuit Wit-Rusland kwam. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in EU-lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter door de oorlog in Oekraïne. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis, want zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy voor elk seizoen van de comedyreeks Hacks. De medische dramaserie The Pitt won dan weer 6 Emmys, onder meer voor beste dramaserie en beste acteur in een dramaserie. Het was dan ook wel 28 keer beter genomineerd. En de horrorcomedie Widow's Bay won 14 Emmys, onder meer voor beste comedy. We krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag, maxima tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt dan wel de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en kans op buien bij nog zo'n 19 graden. Donderdag hetzelfde weer en vrijdag wisselend bewolkt, meestal droog en rond 18 graden.
8: Here we go.

0: save you the best.
1: Okay, vamos erin, vamos erdoor. Corona, ook Cyril en Peggy Goo. Hier is de nieuwe Woman.

Tony, Prosper, Tristan, Henry. Zijn dat voor rare namen, zeg? Good Girl. Vroeger had je Prosper Urbanus. Nonkel Emil. Maar het zijn andere tijden, denk ik, hè? I know you wanna say it.

0: tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom dit weekend naar het open deurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Nou, doe maar gewoon. Het is goed, het is goed, het is goed. Het is dinsdag de 15e. Het is tijd voor de nieuwsflash van 7:30.
1: Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket van streamingdiensten aan. Nochtans is illegaal streamen niet zonder risico, zegt technologie-expert Kenneth Day.
2: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren, is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat die een minderlijke schikking voorgeschoteld krijgt, dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
1: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in Midden-Oosten. En wellicht zal die prijs verder blijven stijgen. Je hoort journalist Sven Ponsaerts.
3: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan 3000 euro. Het is ook maar liefst 330 euro meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
1: En de herfst en de winter komen eraan. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het om zijn lichaam gaat. De prof is een Brit van 45. Hij vertrok eergisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zette een grote zoekactie op. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier op X. Het ziet er naar uit dat die drone vanuit Wit-Rusland kwam. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in EU-lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter door de oorlog in Oekraïne. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis, want zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy voor elk seizoen van de comedy-reeks Hacks. De medische dramaserie The Pitt won dan weer 6 Emmys, onder meer voor beste dramaserie en beste acteur in een dramaserie. Het was dan ook wel 28 keer beter genomineerd. En de horrorcomedie Widow's Bay won 14 Emmys, onder meer voor beste comedie. We krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag, maximaal tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt dan wel de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en kans op buien bij nog zo'n 19 graden. Donderdag hetzelfde weer en vrijdag wisselend bewolkt, meestal droog en rond 18 graden. Ja!

0: they heard.
1: 1, 2, 3.
2: All right, listen up.
3: Hey, listen up.
4: Listen up.
5: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
6: Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket aan van streamingdiensten, veel goedkoper dan wat je officieel zou betalen. Maar illegaal streamen is niet zonder risico, zegt technologie-expert Kenneth D.
7: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat hij een minderlijke schikking voorgeschoteld krijgt. Dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
6: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in Midden-Oosten. Je hoort journalist Sven Ponsaert.
8: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan 3000 euro. Het is ook maar liefst 330 euro meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
6: En de herfst en de winter komen er nog aan, dus wellicht zal de prijs nog verder stijgen. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier daar op X. Mogelijk kwam die drone vanuit Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis. Zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een prijs voor elk seizoen van de comediereeks Hacks. Grote winnaar is de horrorcomedie Widow's Bay met 14 Emmys en de medische dramaserie The Pitt won er 6. Die serie was wel 25 keer genomineerd. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag wel geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, ook een pak frisser, nog maar zo'n 18 graden. En dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselen bewolkt en meestal droog bij 18 graden.
9: Here we go.

0: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom dit weekend naar het Open Deurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzerkoper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op het terrein langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage. Iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag. 016 25 92 72. Lyon Recyclage. Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen.
3: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
4: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Dank je. Goedemorgen. 8:30. RGR Nieuwsflash.
1: Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket aan van streamingdiensten, veel goedkoper dan wat je officieel zou betalen. Maar illegaal streamen is niet zonder risico, zegt technologie-expert Kenneth D.
2: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat hij een minderlijke schikking voorgeschoteld krijgt. Dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
1: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in Midden-Oosten. Je hoort journalist Sven Ponsaert.
3: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan 3000 euro. Het is ook maar liefst 330 euro meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
1: En de herfst en de winter komen er nog aan, dus wellicht zal de prijs nog verder stijgen. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier daar op X. Mogelijk kwam die drone vanuit Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis. Zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een prijs voor elk seizoen van de comediereeks Hacks. Grote winnaar is de horrorcomedie Widow's Bay met 14 Emmys. En de medische dramaserie The Pitt won er 6. Die serie was wel 25 keer genomineerd. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag wel geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, ook een pak frisser, nog maar zo'n 18 graden. En dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselen bewolkt en meestal droog bij 18 graden.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Beati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.beati.be.
1: Check it out. Check it out, man. Reset your preset.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Mogelijke sabotage op het spoor in Nederland. Heel wat treinen rijden daar al de hele ochtend met vertraging of helemaal niet door een storing op 13 verschillende plaatsen in het midden van het land. Slagbomen aan overwegen gaan ook dicht, waardoor er ook hinder is op de wegen. Experts zoeken nog naar de oorzaak van de storing, maar sabotage lijkt dus volgens spoorbeheerder ProRail waarschijnlijk. Want op meerdere plaatsen zijn verdachte dingen gevonden. Het is vandaag trouwens Prinsjesdag in Nederland. Het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen. Van valse beweringen op TikTok of middeltjes die zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Internist Andreas Huisman richtte dat meldpunt begin dit jaar op.
5: Het is wel veel natuurlijk, hè? 42 zaken op een half jaar. Eén iets dat we heel vaak zien terugkomen en dat eigenlijk ook heel schadelijk is, is als je kanker hebt, dat je geen suiker meer mag eten omdat dat de kanker zou voeden. Dat is absoluut niet waar en dat is ook wel gevaarlijk. Eigenlijk, iemand met kanker die heeft een heel hoog risico op ondervoeding. Als hij dan nog suiker gaat mijden, is die kans nog hoger.
4: Wellicht zijn er nog veel meer van zulke verhalen, want nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen om te vermijden dat er daar te veel binnenkomen. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende, dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt wel dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft 2 klimaatsatellieten gelanceerd van op de basis in Frans-Guyana in Zuid-Amerika. Die satellieten moeten onder meer helpen om natuurfenomenen te onderzoeken, betere voorspellingen te doen en nieuwe inzichten te krijgen over de gevolgen van de klimaatverandering. De missie kleurt ook Belgisch, zo werkte ons land mee aan die satellieten en aan de lancering en zullen onderzoekers van de universiteiten van Gent en Luik de gegevens mee verwerken. Veel zon vandaag, maximaal tot 28 graden. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, een pak frisser dan, nog zo'n 18 graden. En dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselen bewolkt, wel meestal droog, bij opnieuw 18 graden.
6: Every day with cocktails, tapas and more. Oudemar 43 Leuven.
7: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

0: tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom dit weekend naar het Open Deurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longines Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: los.
1: Hier gebeuren gevaarlijke dingen.
0: Het is 9:30. Er is erg gedanst. Het komt een half uur Olivia Dean. De Southside Spinners met Love Struck. Dat is een classic. Ik heb Bibi Rexha, New Religion. Eerst Licious en Milo, Forever Young. De hit van de laatste weken.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: mogelijke sabotage op het spoor in Nederland. Heel wat treinen rijden daar niet of met vertraging door een storing op 13 plaatsen centraal in het land. De Nederlandse spoorwegen spreken over sabotage. Kieran Hofker.
6: ProRail geeft inderdaad aan dat op meerdere plekken in het spoor materialen zijn gevonden die daar bewust lijken te zijn neergelegd, waardoor de storingen zijn ontstaan. Dus dat betekent dat heel veel reizigers helaas niet de trein kunnen pakken die ze normaal pakken. ProRail werkt heel hard om de materialen op te ruimen en de situatie veilig te maken. En zodra dat is, kunnen wij de treindienst weer op gaan storten.
5: Het zou gaan om buizen die vastgemaakt zijn aan de sporen. En daardoor gaan op veel plaatsen ook slagbomen aan overwegen dicht, waardoor er ook hinder is op de wegen. Het is vandaag trouwens Prinsjesdag daar in Nederland. Het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen. Van valse beweringen op TikTok of middeltjes die zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Internist Andreas Huisman richtte het meldpunt begin dit jaar op.
7: Het is wel veel natuurlijk, hè. 42 zaken op een half jaar. In iets dat we heel vaak zien terugkomen en dat eigenlijk ook heel schadelijk is, is als je kanker hebt dat je geen suiker meer mag eten omdat dat de kanker zou voeden. Dat is absoluut niet waar en dat is ook wel gevaarlijk. Eigenlijk, iemand met kanker die heeft een heel hoog risico op ondervoeding. Als hij dan nog suiker gaat mijden, is die kans nog hoger.
5: En wellicht zijn er nog veel meer zulke verhalen. Want nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen om te vermijden dat er te veel binnenkomen. En het Amerikaanse leger heeft nu ook wapens in de ruimte. Het geeft weinig details over welke dat zijn, maar het vindt het belangrijk dat hun mensen zich kunnen beschermen tegen vijandige acties van tegenstanders, zeggen ze. Mogelijk bedoelen ze dan satellieten van andere landen. China en Rusland hebben ook al bijvoorbeeld lasersystemen om anderen te hinderen. Veel zon tot 28 graden, na de middag wel geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en het is ook een pak frisser, nog zo'n 18 graden.
8: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven.
9: Here we go, right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

Nieuwste van Lost Frequencies. Live It All, Marky Mark, die heeft intussen zijn schub afgekuist. Ik mag de missie overpakken de komende 4 uur. Dit uur met Kygo, Ghostbusters, Calvin Harris en nu deze Kim Wilde.

Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom dit weekend naar het Open Deurenweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen.

0: onderdelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
1: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober. Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

Nieuwe muziek in je radio. Ella Langley, Audion, Lady Antebellum. Dat is Latijn, jawel. Ik ben het even gaan opzoeken. Goed, zometeen de Ghostbusters. Another Man Talk To You. En nu deze Shakira.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De dieselprijs stijgt morgen bijna naar een nieuw record. Er komt dik 6 cent bij per liter, waardoor je maximaal bijna €2,47 betaalt. Het record van begin april staat op net geen €2,49. Het conflict in het Midden-Oosten blijft de olieprijzen omhoog duwen. De regeringspartij MR stelt daarom voor om het omgekeerde kliketsysteem weer in te voeren, waardoor de prijzen aan de pomp toch iets minder snel stijgen. De schatkist haalde al meer dan €100 miljoen extra op aan accijnzen, en dat geld wil de MR ons teruggeven. 44 Vlaamse gemeenten weigeren om sociale woningen te bouwen. Ruim 3.300 geplande woningen dreigen er daardoor niet te komen. Vlaams parlementslid Nadia Nagy van oppositiepartij Groen vroeg die cijfers op.
6: Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten als Aalter, Schoten, Braschaat, Wemmel, Halle. Dus het is echt heel verdeeld. Een van de redenen die zij aangeven is, er is geen ruimte om woningen te bouwen. Maar zij bouwen wel de voorbije 20 jaar ook al wel privéwoningen. Dus als dat kan, moeten sociale woningen toch ook.
5: Want de wachtlijst voor een sociale woning blijft maar langer worden. Bevoegd minister De Prater vindt het onbegrijpelijk dat lokale besturen ze niet willen bouwen. Zij willen er tegen 2042 net 56.000 extra hebben. En ook het Amerikaanse leger heeft nu wapens in de ruimte. Dat geven ze voor het eerst toe. Welke wapens dat zijn, dat zeggen ze er niet bij. Maar mogelijk is het de bedoeling dat de VS satellieten van andere landen kan uitschakelen. China en Rusland hebben bijvoorbeeld ook al lasers en jammers om rivalen te hinderen in de ruimte. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, het is dan ook een pak frisser, nog zo'n 18 graden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
8: Here we go, right now.
9: Ready?
8: Turn it up.

0: komende weken in de European Dance Charts. Want persoonlijk vind ik hem echt wel goed. Clooney, Prospa en Tristan Henry met Good Girl tot op bijna 10 over 11.
1: All aboard, the night train.

0: hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom dit weekend naar het Open Deurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezenmaal.
1: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzerkoper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op het terrein langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op.

0: Steenweg 26 in Wilselen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

Richting 11:30, misschien nog wel een beetje te vroeg om ons aan de drank te begeven. Have Another Drink van Marshmello en Kelsey Ballerini hier bij RVR, the number one for Rhythm and Dance.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
4: De dieselprijs stijgt morgen bijna naar een nieuw record. Er komt dik 6 cent bij per liter, waardoor je maximaal bijna €2,47 betaalt. Het record van begin april staat op net geen €2,49. Het conflict in het Midden-Oosten blijft de olieprijzen dus omhoog duwen. De regeringspartij MR stelt daarom voor om het omgekeerde kliketsysteem weer in te voeren, waardoor de prijzen aan de pomp toch iets minder snel stijgen. In het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het parket van namen weten. Die gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met die twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders. Dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanmorgen van de rechter 10 jaar cel voor verkrachting en poging tot doodslag door wurging.
5: We zijn heel blij. Dat geeft gerechtigheid, dat we serieus genomen worden. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn.
6: Het was even heel veel ontlading en inderdaad dat we serieus worden genomen. En moet wel nog een beetje binnenkomen. Ja. Hè, maar.
5: En ik ben ervan overtuigd dat er nog meer vrouwen zijn. En ik denk echt dat wij een serie verkracht hebben. Gestopt. Ik denk dat echt.
4: Maar de man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedenfeiten. 44 Vlaamse gemeenten weigeren om sociale woningen te bouwen. Ruim 3.300 geplande woningen dreigen er daardoor niet te komen. Vlaams parlementslid Nadia Nagy van oppositiepartij Groen vroeg die cijfers op.
7: Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten als Aalter, Schoten, Braschaat, Wemmel, Halle. Dus het is echt heel verdeeld. Een van de redenen die ze aangeven is er is geen ruimte om woningen te bouwen. Maar zij bouwen wel de voorbije 20 jaar ook al wel privéwoningen. Dus als dat kan, moeten sociale woningen toch ook kunnen.
4: Want de wachtlijst voor een sociale woning blijft maar langer worden. Bevoegdminister De Prateren vindt het onbegrijpelijk dat die lokale bestuurders niet willen bouwen. Ze willen er tegen 2042 net 56.000 extra hebben. In Nederland komt het treinverkeer heel voorzichtig weer op gang. De hele voormiddag reden er in het noorden en centrum van het land veel minder treinen door mogelijke sabotage. Op zeker 24 plaatsen werden materialen op de sporen gevonden, zegt Joke van der Kruijsen van spoornetbeheerder ProRail.
8: Op dit moment hebben wij op meerdere plekken op het spoor waar een sectiestoring was, hebben wij inderdaad materiaal aangevonden. Dat duidt op opzet, op sabotage. De politie is inmiddels aangehaakt om onderzoek te doen. Wij proberen op de plekken waar we het hebben aangetroffen het materiaal zo snel mogelijk veilig te stellen. Dit doen we heel voorzichtig, zodat de politie later ook bewijsmateriaal kan verzamelen.
4: De experts kijken onder meer naar een nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag is het nog te vroeg. Vanmiddag eerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo.
9: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven.
10: Here we go.
11: Right now.
10: Ready?
11: Turn it up.

0: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom dit weekend naar het Open Deurenweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op het terrein langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op.

0: Steenweg 26 in Wilselen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

turn up your volume, want een meer bangelijke rhythm and dance komt eraan. Wat dacht je van Becky G, Arranca, zomerhitje van een aantal jaren terug. Bebe Rexha, samen met de grote meneer David Guetta, Sad Girls. En nu deze Axwell, The Sun is Shining.

Tickets en info illusion.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Beati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.beati.be.

dan zit je goed hier bij ons. Relive the 90s in the 90s Lovers Radio Show. 4 uur lang de beste 90s dance en R&B op een rijtje met Marky Mark. En dit is zo'n onmiskenbaar icoon uit de 90s. Onvergetelijk nummer. Dit is Snap. Rhythm is a dancer.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het parket van Namen weten. De gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met die twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders, dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanmorgen van de rechter 10 jaar cel voor verkrachting en voor poging tot doodslag door burging.
6: We zijn heel blij. Dat geeft gerechtigheid, dat we serieus genomen worden. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn.
7: Het was even heel veel ontlading en inderdaad dat we serieus worden genomen. En moet wel nog een beetje binnenkomen. Hè, maar...
6: En ik ben ervan overtuigd dat er nog meer vrouwen zijn. En ik denk echt dat wij een serie verkrachter hebben gestopt. Ik denk dat echt.
5: Want de man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedenfeiten. Verschillende scholen in de provincie Antwerpen verbieden leerlingen om met fatbikes naar school te komen, omdat ze niet veilig zijn of ze niet veilig gebruiken. Die fietsen nemen ook te veel plaats in de fietsenrekken. Ook skinnybikes worden verboden, die zien eruit als fatbikes, maar hebben dunnere banden. In Nederland komt het treinverkeer weer op gang. De hele voormiddag reden in het noorden en centrum van het land veel minder treinen, door mogelijke sabotage. Op zeker 27 plaatsen werden buizen en andere materialen gevonden op de sporen. Dat zegt Jochem van der Kruijsen van spoornetbeheerder ProRail.
8: Op dit moment hebben wij op meerdere plekken op het spoor waar een sectiestoring was, hebben wij inderdaad materiaal aangevonden. Dat duidt op opzet, op sabotage. De politie is inmiddels aangehaakt om onderzoek te doen. Wij proberen op de plekken waar we het hebben aangetroffen het materiaal zo snel mogelijk veilig te stellen. Dit doen we heel voorzichtig, zodat de politie later ook bewijsmateriaal kan verzamelen.
5: Experts kijken onder meer naar een nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag is het nog te vroeg. En de nieuwe regering in Hongarije wil de strenge Holebi-wetten aanpassen. Er is een wetsontwerp voorgelegd om de wetten van ex-premier Orbán te vervangen. Die voerde wetten in die bijvoorbeeld het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen verboden. Waardoor ook Pride-optochten in Hongarije verboden waren. Maar dat zou nu dus allemaal veranderen. Vanmiddag heerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag soms lichte regen bij 21 graden. En zondag droger, af en toe zon en 20 graden.
9: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven.
10: Here we go, right now.
11: Ready?
10: Turn it up.

0: 29 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober. Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
1: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies.
2: Kom dit weekend naar het open deurweekend bij Toyota Garage De Bruin.
1: Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven.
2: Toyota en Lexus Garage De Bruin.
1: Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender.

Bumpy White. And the ride continues. Rhythm and dance non-stop. Aan de andere kant van het 2 uur, tussen 4 en 6, Peter van Wijk. En vanavond om 6 uur, dan starten wij de Dance Hits on Repeat. We spreken elkaar morgen weer om 10 uur. En dit is nog...

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Een helikopter van het Deense leger is bijna geraakt door waarschuwingsschoten van op een Russisch fregat. Het gebeurde boven de Baltische Zee. Die helikopter liep geen schade op, er raakte ook niemand gewond. Maar de Deense regering noemt het incident wel een onverantwoorde actie van Moskou en provocatie. Het heeft meteen de Russische ambassadeur in Kopenhagen op het matje geroepen. En die vindt net dat het Deense leger provoceert. Er is in augustus opnieuw minder asiel aangevraagd in ons land. Het ging om ruim 2100 aanvragen. Dat is een kwart minder dan in augustus vorig jaar. En zelfs een derde minder tegenover augustus 2024. In totaal vroegen er dit jaar al 30% minder mensen asiel aan in België. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt, verklaart.
6: Internationale trends spelen sowieso een rol. Maar daarnaast natuurlijk ook het beleid dat je voert. We hebben bijvoorbeeld de gezinshereniging strenger gemaakt. We hebben andere maatregelen genomen. Bijvoorbeeld geen opvang voor mensen die al bescherming hebben in een andere lidstaat. Dat wordt nu individueel, geval per geval, ook beoordeeld.
5: Dit jaar stuurt ons land ook al een record aantal illegale gedetineerden terug naar hun land van herkomst. De finale van de Champions League voetbal wordt over 2 jaar in München in Duitsland gespeeld. En een jaar later in 2029 in Camp Nou in Barcelona. Volgend jaar is Madrid de gaststad. De finales van de Europa League gaan in 28 en 29 door in Boekarest in Roemenië en in Belgrado in Servië. En voor de Conference League zijn dat Turijn en Budapest. Vanmiddag heerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
8: Here we go. Right now.
9: Ready?
8: Turn it up.

0: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom dit weekend naar het Open Deurenweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
1: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober. Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rjrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: De spanningen tussen Denemarken en Rusland lopen op nadat een helikopter van het Deense leger bijna geraakt werd door waarschuwingsschoten van een Russisch fregat. Dat gebeurde boven de Baltische Zee. De helikopter raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Deense regering noemt het incident wel een onverantwoorde actie en provocatie. Er is in augustus opnieuw minder asiel aangevraagd in ons land. Iets meer dan 2100 aanvragen of een kwart minder dan in augustus vorig jaar. En zelfs een derde minder dan het jaar daarvoor. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt verklaart.
5: Internationale trends spelen sowieso een rol, maar daarnaast natuurlijk ook het beleid dat je voert. We hebben bijvoorbeeld de gezinshereniging strenger gemaakt. We hebben andere maatregelen genomen, bijvoorbeeld geen opvang voor mensen die al bescherming hebben in een andere lidstaat. Dat wordt nu individueel, geval per geval, ook beoordeeld.
4: Ons land stuurde dit jaar ook al een record aantal illegale gedetineerden terug naar hun land van herkomst. Het WK Atletiek in 2029 gaat door in Nairobi, dat is de hoofdstad van Kenia. Het is de eerste keer ooit dat het WK naar Afrika trekt. Kenia kon de Internationale Atletiek Federatie dus overtuigen met het dossier dat ze hebben opgesteld. 5 jaar geleden mochten ze wel al het WK voor junioren organiseren. Het land heeft ook verschillende wereldkampioenen, zoals Eliud Kipchoge. We krijgen een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden. Vanavond komen er wolken opzetten en er is ook kans op regen. Morgen afwisselen zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Zondag droger met af en toe zon en een graad of 20.
6: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
7: Here we go. Right now.
8: Ready?
7: Turn it up.
9: FKM.

0: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober, 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
1: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies.
2: Kom dit weekend naar het Open Deur Weekend bij Toyota Garage De Bruin.
1: Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven.
2: Toyota en Lexus Garage De Bruin.
1: Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
5: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: right here.
1: Where?
2: This is not a test. This is the real thing.
3: One, two, three.
0: All right, listen up.
4: Hey, listen up.
1: Listen up.
5: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
6: Een tweede golf van sabotages in Nederland. Deze voormiddag liep het treinverkeer helemaal in het honderd na sabotages op de sporen. En ook deze namiddag zijn er opnieuw problemen. Dat weet journaliste Birgit Herteleer, die in Nederland is.
7: De hinder op het spoor die is nog niet voorbij, want er zijn zelfs plekken waar er opnieuw dingen op de sporen gelegd zijn. En daarnaast heb je ook nog de snelwegen waar acties zijn van boeren, zeker 9 plaatsen waar zij brand gesticht hebben, om te protesteren onder andere tegen stikstofregels.
6: Wie achter de sabotages op de sporen zit, is nog altijd niet duidelijk. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat er te weinig munitie is in de oorlog tegen Iran. President Trump heeft dat de afgelopen maanden altijd ontkend. Volgens Amerikaanse media werden de aanvallen ook al gepauzeerd door dat tekort. De oorlog tegen Iran kostte de VS naar schatting al zo'n 33 miljard dollar of meer dan 28,5 miljard euro. 2/3 daarvan ging naar munitie. En in Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 mensen die 100 jaar of ouder zijn. Dat worden er ook al 56 jaar op rij, elk jaar meer. Het overgrote deel van hen is een vrouw, 90%. Japan heeft daarmee de op één na oudste bevolking. Monaco staat op 1 met een pak minder inwoners, waardoor het aantal ouderen procentueel hoger ligt. We krijgen een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden. Vanavond komen er wolken opzetten en is er ook kans op regen. Morgen afwisselend zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Zondag droger met af en toe zon en een graad of 20.
2: Karima, Karima.
8: Every day with cocktails, tapas and more.
2: Karima.
8: Audemars 43 Leuven.
9: Here we go. Right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

0: You move like that.
1: We knippen de maand door midden. Het is 15 september. Terry Swims na de Top of the Hour en Clooney met Prospa. Straks Taylor Swift in de playlist Adele. En er is Marshmello zeker en vast.

0: de naam Jax hoort, dan denk je van ja, het is heel waarschijnlijk de hond van Martin Garrix. En het is een meneer waarmee hij samenwerkte, Told You So. In Luxemburg kreeg de politie in één nacht zo'n 75 interventies voor ruzies, vechtpartijen en overlast binnen. En een everzwijn heeft in Italië voor een kettingbotsing gezorgd. Raar maar waar, het is weer zo'n strafverhaal. Het dier stak plots de straat over, drie auto's botsten en vier mensen raakten gewond. En als bij ons een beetje regent op de weg, ja, dan is het een ramp natuurlijk.
1: Ze mokte macaroni in een fabriek van spaghetti.
2: Ik knie auteur naar links en ga naar rechts.
3: Het is een keer ontrasje en allemaal is aan de permis kwijt.
1: Morin fouche!
3: Dan ga je nog graaien met een rammelkoes.
1: Ze was de schoenste van de pizzeria.
2: Hé, af dat kan de schelle.
3: 50 kilometer in deur in een tunnel.
2: Maar nog een keer freneren vind ik niks.
3: Rechts is dasheren, links is schaarscheren.

0: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom dit weekend naar het Open Deurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
1: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober. Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
2: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016

0: Straatsteenweg 26 in Wilselen.
1: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: De afgelopen zomer, beste radiovrienden, hebben wij dat natuurlijk allemaal gedaan met veel plezier. Move into the sun, laat de zon maar schijnen, Jugel en Ultranate, want het was misschien wel de beste zomer ooit. En er zijn nog mensen met burgers in, mensen die nog hun verantwoordelijkheid willen nemen. Zo'n 1500 vrijwilligers hebben 2 ton afval opgeruimd op het strand tussen de Nederlandse katzand en de pannen. En toch wel een bizar verhaal uit Rotterdam. Een vrouw van 45 is opgepakt daar, omdat ze via dark web een huurmoord zou hebben besteld.
1: Als die over één verkeerd woord durft te zeggen, dan zullen ze direct eens kennis maken met een extreemrechtse kant van de snelheid.

Vandaag in het binnenland om en bij de 25 graden. Vannacht wisselen bewolkt weer een kans op buien. Morgen zon en wolken. Later gaat het ook regenen. Graad of 19. Donderdag begint met zon. En na de middag en ook tijdens de avond weer al regen.

Het is natuurlijk heel simpel, maar dat weten jullie ondertussen al wel. Dit is de beste non-stop Rhythm & Dance op de airways van de RGR. Je kan hem beluisteren ook via de livestream. Geen probleem, je kan de app gratis downloaden of via DAB+. In heel Vlaams-Brabant, Brussel en verder daarbuiten. En in de regio van Leuven 106.7 en 107.3. We knippen de maand doormidden. Peter van Wijk.

0: Stickerkoning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
4: We play non-stop rhythm and dance every hour.

0: Dat vinden wij natuurlijk fantastisch, dat er heel veel mensen zijn die graag naar de radio luisteren. Dagelijks naar RGR Dance of gewoon RGR Classic Hits. Kan ook allemaal. Het is allemaal van één grote familie. Of mensen die graag kijken naar televisie. Wel, ik zou je toch eens aanraden om de series 1 en 2 van Nonkels opnieuw te bekijken. Want Nonkels 3 is sinds zondag begonnen op televisie. Maar wil je die reeks helemaal bekijken, die nieuwste en meteen ook de laatste, dan kan je nu beroep doen op streams. Nonkels, de verhalen rond de familie. Rond de kunstgrassen Willy. Jawel, de Willy. Willy Persijn. Niet te doen, hè. Die kerels. Eén grote, chaotische familie.
1: Maar je probleem, niet wat je moet doen. Deuren doen, Rotterdamme.
2: Ik vind ook aan de tekst tot.
3: Het vuur van het hoven, hè.
4: Vuur van het hoven. Dit was tekst 1.
5: Er zit wel spanning in het huwelijk.
6: Wat staat hier allemaal?
5: De prijs.
7: Maar dat kiezen van de kost.
8: Maar wat?
9: Ik heb wat oude Marien mee. De grote broembroem, hè.
10: Tada!
11: Mijn

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Er is nog altijd hinder op de Nederlandse sporen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren dan weer brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
5: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving. Absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
4: Want het is nog altijd onduidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. Die sabotages lijken trouwens niet toevallig vandaag te gebeuren, want het is Prinsjesdag in Nederland. Dat is de dag waarop koning Willem-Alexander zijn troonrede houdt en de plannen van de regering uit de doeken doet. Hij had het onder meer over het asielbeleid en de begroting.
6: In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel, niet alles kan tegelijk. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
4: Zoals de traditie het wil, was er nadien ook nog een balkonscène met de koninklijke familie. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn al zeker 150 mensen opgepakt tijdens een betoging voor meer homorechten. Het gaat onder meer om journalisten en advocaten. Afgelopen weekend viel de politie ook al binnen in homobars en woningen van LGBTQI+-activisten. En de overheid blokkeerde ook al verschillende websites. Turks president Erdogan is geen fan van de gemeenschap. Hij vindt dat hij het geboortecijfer te sterk naar beneden haalt. Doelman Mats Sels stopt als rode duivel, dat schrijft het nieuwsblad. Sels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer. Hij noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land. Sels is 34. En voor wie altijd al gedroomd heeft van een eigen koets, het zou zomaar eens kunnen, want er worden 45 verschillende koetsen geveild. Die maken deel uit van een privécollectie in ons land. Een van die koetsen zou nog van keizer Napoleon III geweest zijn. Een andere is zo'n 180.000 euro waard. De veiling begint op 15 oktober. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het ook regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven.
8: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

Het is nog altijd klaar rond 5 uur, dus ik hou het op voorlopig goedemiddag. Welkom bij RGR, straks met Olivia Dean, Milkink, met Madison. En er is ook

0: vraag van vandaag is: zal binnenkort de nieuwe single van Milk Inc. uitkomen? Dat zou wel eens best kunnen. Medicine, waarmee ze de zomer hebben overbrugd. Straks Bob St. Clair, The Beat Goes On, Criss Cross Amsterdam en The Natural Born Grooves, Candy on the Dance Floor. Dat is ook weer een hele tijd geleden. En je weet het, de regering, de Wever & Co. zijn nog altijd op zoek naar 10 miljard.
1: Wat het grootste probleem in dit land, om de begroting op orde te krijgen, erin bestaat dat er vandaag te weinig mensen in dit land werken. Het grootste probleem is dat mochten wij de werkzaamheidsgraad van Nederland of van Duitsland hebben, dat we die 10 miljard daarbij al hadden gevonden. Maar als het de bedoeling is om mensen hun maaltijdcheck, ecocheck, bedrijfswagen en al die extra legale voordeel van mensen af te nemen en in het gat van de begroting te steken, ja, dan denk ik dat dat niet correct is.

0: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober, 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
1: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies.
2: Kom dit weekend naar het open deurweekend bij Toyota Garage De Bruin.
1: Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven.
2: Toyota en Lexus Garage De Bruin.
1: Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944

0: Dit is ook zo'n straf verhaal, want de overheid heeft sinds 2024, dames en heren, al meer dan 2000 websites geblokkeerd met illegale streaming. Zeker 1 op de 8 Belgische gezinnen kijkt illegaal televisie voor amper 15 euro per maand. En 1 op de 8, dat is toch wel redelijk veel. Met zo'n illegale praktijken is het toch ook opletten dat je gegevens niet worden misbruikt en dat je mogelijk later wordt opgelicht. En dan weer zo'n discussie daar. De strandbare oorlog in Knokke-Heist blijft maar duren. 7 uitbaters die geen concessie hebben gekregen van Knokke-Heist stappen naar de Raad van State. Vorige maand kende het gemeentebestuur de concessies voor 2027 officieel toe.
1: We gaan verder op mijn kamer.
2: Chezen.
1: Ja, chezen. Ja.
3: En daar is het wel pakken. En ik is zo doen om niet zo te worden. Ja!

De Sad Girls van Bibi Rexha en David Guetta. Vanavond en vannacht wisselen bewolkt weer met kans op buien. Morgen zon en wolken, later gaat het ook regenen. Een graad of 19. En donderdag begint met zon, na de middag en tijdens de avond gaat het wel regenen.

0: van In de Nillies heeft deze meneer al een pakken hit natuurlijk op zijn konto staan. Bob Sinclair.
1: De 4 van de top 40.
0: En ik neem je mee terug naar 18 september 2010 in de top 40 van RGR op 4. Bambi Ride van Malhambi. En 3. Usher met Pitbull. DJ Got Us Falling In Love, ook een dikke vette hit geweest. En zot gedraaid op de radio. Bromance van Tim Berg op 2. En vandaag

4 van de top 40. Elke dag voor 6 uur, van maandag tot en met donderdag natuurlijk op RGR Dance. En nergens anders, hè. En ondertussen moeten we maar betalen en betalen. Maar gelukkig moet je niet betalen om...

Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Beati zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.beati.be.

0: Het was die Fever Dream van Alex Warren. Mannekes, het is gedaan voor vandaag. Zometeen, na de nieuwsflash van 6 uur, de dance hits on repeat komen eraan. Morgen, I'm back on the radio. Jawel, vanaf 4 uur.
1: Peter van Wijk, ja? Het is nu echt genoeg geweest.
0: Ja, ik weet het.
1: Pak uw spullen maar en bol het af. Kom op. Bye bye en tot volgende keer.
0: En deze is speciaal voor de

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Er is nog altijd hinder op de Nederlandse sporen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jette.
6: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving. Absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
5: Want het is nog altijd onduidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. Intussen zijn er wel al 6 mensen opgepakt voor de branden naast de snelwegen. De Nederlandse boeren zijn boos over de stikstofplannen die de regering Jette heeft. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Die sabotages lijken trouwens niet toevallig vandaag te gebeuren, want het is Prinsjesdag in Nederland. Dat is de dag waarop koning Willem-Alexander zijn troonrede houdt en de plannen van de regering uit de doeken doet. Hij had het onder meer over het asielbeleid en de begroting.
7: In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel, niet alles kan tegelijk. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
5: Zoals de traditie het wil, was er nadien ook nog een balkonscène met de koninklijke familie. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn al zeker 150 mensen opgepakt tijdens een betoging voor meer homorechten. Het gaat onder meer om journalisten en advocaten. Afgelopen weekend viel de politie ook al binnen in homobars en woningen van LGBTQI+-activisten. De overheid blokkeerde ook al verschillende websites. Turks president Erdogan is geen fan van de gemeenschap. Hij vindt dat hij het geboortecijfer te sterk naar beneden haalt. En doelman Matt Cels stopt als rode duivel, dat schrijft het nieuwsblad. Cels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer. Hij noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land. Cels is 34. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui, minimaal rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het wel regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
8: Every day with cocktails, tapas and more. Audemars 43 Leuven.
9: Here we go. Right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

0: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom dit weekend naar het Open Deurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
1: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober. Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
2: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR.

0: ready to hear something really wild?
1: To the beat, y'all.
2: One, two, three.
3: All right, listen up.
4: Hey, listen up.
0: Listen up.
5: Yeah. The original is back.
6: Back.
5: Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
7: In Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt na een val uit een hotelraam. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in het hotel afgesproken hebben met een vriend. Waarom, dat is niet duidelijk. Ook over hoe hij uit het raam viel, weten we voorlopig niets meer. De eerste helft van dit jaar hebben de telecomoperatoren in ons land zo'n 103 miljoen frauduleuze oproepen tegengehouden. Dus nog voor iemand kon opnemen, dat zegt de telecomregulator BIPT. Bij bijna 700.000 oproepen ging het om spoofing. Je hoort technologiejournalist Kennedy.
8: Stel dat je een oproep krijgt en je ziet op je scherm een Belgisch telefoonnummer, maar achterliggend, zonder dat jij het kan zien, is er eigenlijk een buitenlands nummer dat jou belt. Dat is een vorm van spoofing, eigenlijk van vervalsen van een telefoonnummer. En dat gebruiken fraudeurs onder andere omdat je iets meer vertrouwen hebt toch in een Belgisch telefoonnummer.
7: Als je zelf wordt opgebeld door een anoniem of onbekend nummer, dan is het handig om die niet onmiddellijk te beantwoorden en te kijken of ze een bericht of een voicemail kunnen achterlaten. In Nederland zijn 6 mensen opgepakt nadat er branden uitbraken naast de snelwegen. Dat was een protestactie van boze boeren uit onvrede met de stikstofplannen van de regering Jette. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Nederland wordt al de hele dag geteisterd door sabotages, ook op de sporen. Intussen begint het treinverkeer daar terug normaal te lopen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
9: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving. Absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
7: Want het is nog altijd niet duidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. En op het EK volleybal hebben onze nationale mannen hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Denemarken. De Red Dragons zijn daardoor ook zeker van een plaats in de 8e finales. Ze springen voorlopig ook naar de leidersplaats in hun groep. Donderdag spelen ze de laatste groepswedstrijd tegen Servië. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
10: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven.
11: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Danny, Prospa, Tristan Harry. Dat zijn nog rare namen, zeg. Good Girl. Vroeger had je Prosper Urbanus. Nonkel Emil. Maar het zijn andere tijden, denk ik, hè. I know you wanna say it.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: 39 Years Illusion, a real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober, 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
2: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Het rommelt bij de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat is beslist na een vergadering van de Raad van Bestuur. De druppel was de zaak rond de Amerikaanse speler die eerst geschorst werd op het WK en dan weer niet. Willems vond dat Van Damme niet scherp genoeg was voor de FIFA. Sportjournalist Janko Beekman.
6: Van Damme verweet het Willems eigenlijk dat hij achter haar rug niet al te positief was geweest over haar. En heeft op haar beurt Willems eigenlijk ter verantwoording geroepen bij de Raad van Bestuur voor een aantal dossiers waarin zij vond dat Willems niet volledig had gehandeld zoals het had gemoeten.
5: Onder meer de naam van sportief directeur Vincent Mannaert circuleert als opvolger. In Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt na een val uit een hotelraam. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in het hotel hebben afgesproken met een vriend. Waarom, dat is niet duidelijk. Ook over hoe hij uit het raam viel, weten we voorlopig niets meer. En op DK Volleybal hebben onze nationale mannen hun vierde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Denemarken. De Red Dragons zijn daardoor ook zeker van een plaats in de achtste finales. Ze springen voorlopig ook naar de leidersplaats in hun groep. Donderdag spelen ze hun laatste groepswedstrijd tegen Servië. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
7: Every day with cocktails, tapas and more. Audemars 43 Leuven.
8: Here we go.

0: enthousiasme. Ja, happiness is so sad. Een beetje een donker plaatje. Oké.
1: Okay. It's time to kick ass.
0: Nieuw uur, rhythm and dance. Mr. Know It All is hier in de remix. Teddy Swim.

0: 29 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Het rommelt bij de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat is beslist na een vergadering van de Raad van Bestuur. De druppel was de zaak rond de Amerikaanse speler die eerst geschorst werd op het WK en dan weer niet. Willems vond dat Van Damme niet scherp genoeg was voor de FIFA. Sportjournalist Janko Beekman.
6: Van Damme verweet het Willems eigenlijk dat hij achter haar rug niet al te positief was geweest over haar. En heeft op haar beurt Willems eigenlijk ter verantwoording geroepen bij de Raad van Bestuur voor een aantal dossiers waarin zij vond dat Willems niet volledig had gehandeld zoals het had gemoeten.
5: Onder meer de naam van sportief directeur Vincent Manaert circuleert als opvolger. In Sint-Lambrechts-Woluwe bij Brussel heeft de politie een man opgepakt die sporters bestolen zou hebben. De man drong binnen in luxe sportclubs en stal waardevolle spullen in de kleedkamers. Het ging onder meer om luxe horloges en juwelen, goed voor enkele tienduizenden euro's. Hij werd herkend toen hij in een andere sportclub een abonnement probeerde af te sluiten. Hij heeft de feiten ook intussen bekend. En in Istanbul in Turkije zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een winkel. Iemand anders raakte gewond. Volgens Turkse media kregen de uitbater van de winkel en een klant ruzie. De politie heeft een verdachte opgepakt. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
7: Every day with cocktails, tapas and more. Oudemar 43 Leuven.
8: Here we go. Right now.
9: Ready?
8: Turn it up.

0: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober, 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Everybody. Ah, come on. Onder het motto.
1: Je berg, alleke dingen.
0: Het is 9:30. Het is Erger Duits. Het kan een half uur Olivia Dean. De Southside Spinners met Love Struck. Dat is een classic. Bibi Rexha, New Religion. Eerst Licious en Milo, Forever Young. De hits van de laatste weken.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken. Dat heeft eerste minister Bart Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij voegde eraan toe dat hij geen maatregelen wil nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
6: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
5: De Wever zoekt 10 miljard tegen 13 oktober. In Sint-Lambrechts-Woluwe bij Brussel heeft de politie een man opgepakt die sporters bestolen zou hebben. De man drong binnen in luxe sportclubs en stal waardevolle spullen in de kleedkamers. Het ging onder meer om luxe horloges en juwelen, goed voor enkele tienduizenden euro's. Hij werd herkend toen hij in een andere sportclub een abonnement probeerde af te sluiten. Hij heeft de feiten ondertussen bekend. De LGBTQI+ organisaties in ons land trekken aan de alarmbel. Ze willen dat de overheid reageert op wat er in Turkije aan het gebeuren is. Voorstanders van onder meer homorechten worden daar opgesloten. Thomas Jans van koepelorganisatie Savaria.
7: Het is al jarenlang problematisch in Turkije voor LGBTQI+ personen. De Pride is er bijvoorbeeld al jarenlang verboden en we zien de situatie steeds erger worden. En vandaag worden mensen dus opgepakt, simpelweg omdat ze opkomen voor mensenrechten. Eigenlijk is dit een aanval op de democratie, een aanval op mensen die simpelweg willen bestaan en willen zijn wie ze zijn.
5: In totaal werden bij de betoging vandaag 162 mensen opgepakt. En het blijft onduidelijk wie er achter de sabotage zit op de Nederlandse spoorwegen. Dat onderzoek loopt nog. De hele dag was er hinder door voorwerpen die op de treinsporen gelegd waren. Journaliste Birgit Herteleer heeft het de hele dag gevolgd.
8: Men wil ook uitsluiten dat het zeker niet om buitenlandse sabotage gaat, maar men onderzoekt toch ook en misschien nog veel meer of het niet uit Nederland zelf komt. Want daar zijn toch ook wel signalen dat er daar zeker online in groepen oproepen circuleerden om vandaag toch met extreme acties uit te pakken.
5: Volgens de Nederlandse openbare omroep NOS zijn het de boze boeren die het niet eens zijn met het stikstofbeleid van de regering Jette. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
9: Every day with cocktails, tapas and more. Audemars 43 Leuven.
10: Here we go.

Nieuwste van Lost Frequencies. Live It All, Marky Mark, die heeft intussen zijn schub afgekuist. Ik mag de missie overpakken de komende 4 uur. Dit uur met Kygo, Ghostbusters, Calvin Harris en nu deze Kim Wilde.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kruimcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Lunababy.be.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

Nieuwe muziek in je radio. Ella Langley, Audion, Lady Antebellum. Dat is Latijn, jawel. Ik ben het even gaan opzoeken. Goed, zometeen de Ghostbusters. Another Man Talk to You. En nu deze Shakira.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Luchtverkeersleider Skies gaat staken vanaf morgenavond. Het waarschuwt voor meer dan 800 afgelaste vluchten door de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Aanleiding is het mislukt overleg over de nachtpremies. Vanaf morgenavond 10 uur staken ze tot 8 uur 's ochtends. Je hoort Kurt Verwilligen van Skies.
6: De shiften beginnen rond 10 uur. Dat wil zeggen dat er s'avonds nog een stukje vliegtijd was voorzien. En s'morgens vroeg van 6:15 tot 8 uur dat er ook nog vliegtijd was voorzien. Dat wil zeggen 487 ochtendvluchten en 345 avondvluchten. Dat staat nog los van de vluchten die gepland waren om aanwezig te zijn op de avond voordien.
5: De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken, dat heeft eerste minister Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij voegde eraan toe dat hij geen maatregelen wil nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
7: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
5: De Wever zoekt 10 miljard tegen 13 oktober. En de Franse regering wil bijna 4 miljard euro uitrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu gezegd. Aanleiding is de zaak Liana, dat is het meisje van 11 dat werd verkracht en vermoord door een man die al op de radar stond van de politie voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken en een centrum voor slachtoffers oprichten. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
8: Every day with cocktails, tapas and more. Audemars 43 Leuven.
9: Here we go. Right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

komende weken in de European Dance Charts. Want persoonlijk vind ik hem echt wel goed. Clooney, Prospa en Tristan Henry met Good Girl. Tot op bijna 10 over 11.

0: een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

Richting 11:30, misschien nog wel een beetje te vroeg om ons aan de drank te begeven. Have Another Drink van Marshmello en Kelsey Ballerini hier bij RVR, the number one for Rhythm.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: Luchtverkeersleider Skies waarschuwt voor meer dan 800 afgelaste vluchten door de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Vanaf morgenavond 10 uur staken ze tot 8 uur 's ochtends. Je hoort Kurt Verwillige van Skies.
5: De shiften beginnen rond 10 uur. Dat wil zeggen dat er s'avonds nog een stukje vliegtijd was voorzien. En s'morgens vroeg van 6:15 tot 8:00 dat er ook nog vliegtijd was voorzien. Dat wil zeggen 487 ochtendvluchten en 345 avondvluchten. Dat staat nog los van de vluchten die gepland waren om aanwezig te zijn op de avond voordien.
4: De staking duurt tot 10 oktober. De Franse regering wil bijna 4 miljard euro uitrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu gezegd. Aanleiding is de zaak Liana. Dat is het meisje van 11 dat werd verkracht en vermoord door een man die al op de radar van de politie stond voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken en een centrum voor slachtoffers oprichten. En de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi neemt op 6 oktober afscheid van de nationale ploeg. Argentinië neemt het dan in een oefenwedstrijd op tegen Benin. Dat heeft de Argentijnse voetbalbond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus een afscheid bij Argentinië aan. In totaal speelde hij 207 wedstrijden voor Argentinië. Daarin scoorde hij 125 keer. Messi is 39. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
6: Here we go.
7: Right now.
6: Ready?
7: Turn it up.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

up your volume, want meer bangelijke rhythm and dance komt eraan. Wat dacht je van Becky G, Aranka, zomerhitje van een aantal jaren terug. Bibi Rexha, samen met de grote meneer David Guetta, Sad Girls. En nu deze Axwell, The Sun is Shining.

goed in bij ons. Relive the 90s in de 90s Lovers Radio Show. 4 uur lang de beste 90s dance en R&B op een rijtje met Marky Mark. En dit is zo'n onmiskenbaar icoon uit de 90s. Onvergetelijk nummer. Dit is Snap. Rhythm is a dancer.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Luchtverkeersleider Skies waarschuwt voor meer dan 800 afgelaste vluchten door de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Vanaf morgenavond 10 uur staken ze tot 8 uur 's ochtends. Je hoort Kurt Verwilligen van Skies.
6: De shiften beginnen rond 10 uur. Dat wil zeggen dat er s'avonds nog een stukje vliegtijd was voorzien. En s'morgens vroeg van 5:45 tot 8 uur dat er ook nog vliegtijd was voorzien. Dat wil zeggen 487 ochtendvluchten en 345 avondvluchten. Dat staat nog los van de vluchten die gepland waren om aanwezig te zijn op de avond voordien.
5: De staking duurt tot 10 oktober. De Franse regering wil bijna 4 miljard euro uitrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu gezegd. Aanleiding is de zaak Liana. Dat is het meisje van 11 dat werd verkracht en vermoord door een man die al op de radar van de politie stond voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken en een centrum voor slachtoffers oprichten. En de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi neemt op 6 oktober afscheid van de nationale ploeg. Argentinië neemt het dan in een oefenwedstrijd op tegen Benin. Dat heeft de Argentijnse voetbalbond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus een afscheid bij Argentinië aan. In totaal speelde hij 207 wedstrijden voor Argentinië. Daarin scoorde hij 125 keer. Messi is 39. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
7: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Het aantal luisteraars van RGR Dance dat blijft dagelijks toenemen. Vandaar, we kunnen het niet genoeg blijven herhalen. Je kan ons beluisteren op FM in Groot-Leuven 106.7. Op DAB+, in Vlaams-Brabant, Brussel.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

Why Don't You Dance With Me? Omdat ik daar niet de kwaliteiten voor heb. Heel simpel. Future Breeze, een RGR Boek Radio Classic van destijds. Calvin Harris onderweg samen met de Jazzy. En nu deze Louis Fonsi

Bumpy White. And the ride continues. Rhythm and dance non-stop. Aan de andere kant van de 2 uur, tussen 4 en 6, Peter van Wijk. En vanavond om 6 uur, dan starten wij de Dance Hits on Repeat. We spreken elkaar morgen weer om 10 uur. En dit is...

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Luchtverkeersleider Skies waarschuwt voor meer dan 800 afgelaste vluchten door de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Vanaf morgenavond 10 uur staken ze tot 8 uur 's ochtends. Je hoort Kurt Verwillige van Skies.
6: De shiften beginnen rond 10 uur. Dat wil zeggen dat er s'avonds nog een stukje vliegtijd was voorzien. En s'morgens vroeg van 5:45 tot 8 uur dat er ook nog vliegtijd was voorzien. Dat wil zeggen 487 ochtendvluchten en 345 avondvluchten. Dat staat nog los van de vluchten die gepland waren om aanwezig te zijn op de avond voordien.
5: De staking duurt tot 10 oktober. De Franse regering wil bijna 4 miljard euro uitrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu gezegd. Aanleiding is de zaak Liana. Dat is het meisje van 11 dat werd verkracht en vermoord door een man die al op de radar van de politie stond voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken en een centrum voor slachtoffers oprichten. En de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi neemt op 6 oktober afscheid van de nationale ploeg. Argentinië neemt het dan in een oefenwedstrijd op tegen Benin. Dat heeft de Argentijnse voetbalbond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus een afscheid bij Argentinië aan. In totaal speelde hij 207 wedstrijden voor Argentinië. Daarin scoorde hij 125 keer. Messi is 39. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
7: Here we go. Right now.
8: Ready?
7: Turn it up.